0: tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. 2 anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Maar Hezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: relaties, schuldgevoel en de ontdekking dat je jezelf uiteindelijk toch overgeeft aan de liefde, hadden wij de scene met Blauw.
1: Goedemorgen, dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: 5 en Christina Aguilera goed articuleren. En we hadden Moves Like Jagger.
1: Welkom bij Fris uit de Veren met Peter van...
0: En jawel hoor, daar zijn wij weer. Genoten van mijn vakantie? Ja, zeker wel.

0: bijzonder goedemorgen en we gaan er ook een hele gezellige ochtend van maken hier op Radio Horizon, zoals u dat van ons gewend bent. Maar toch kijken we nog even terug naar de dag van gisteren, 9-11. 25 jaar na de terroristische aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon werden gisteren de bijna 3000 dodelijke slachtoffers herdacht. Er zijn destijds een heleboel platen gemaakt, artiesten die daar iets over kwijt wilden. Bruce Springsteen deed het ook. Hij speelde dit live in Barcelona. Dit is You're Missing.
1: Shirts in the closet, shoes in the hall, mama's in the kitchen.

25 jaar na de terroristische aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon werden gisteren dus de bijna 3000 dodelijke slachtoffers herdacht. En Bruce Springsteen schreef deze plaat voor alle hulpverleners en voor alle dierbaren die hun leven daar uiteindelijk zijn verloren. You're Missing, hij speelde het live in Barcelona. Over tot de orde van de dag. I wanna wake up with you. I wanna

Het was een Zuid-Afrikaanse zangeres en met deze plaat scoorde zij een enorme grote hit. Je hoorde Tembi en Take Me Back to the Old Transvaal. Benieuwd wat je allemaal kunt snuffelen in Budelschoot. Morgen 13 september van 10 tot 5 uur vindt daar een garageverkoop plaats in Budelschoot. En de plattegrond met alle deelnemende adressen vind je op de socials van dorpsplatform Sterk Schoot. Kom gezellig langs, struin langs en door de deelnemende garages. En wie weet ga je naar huis met een hele mooie vondst. Je weet het eigenlijk maar nooit. Toch? Ik zou het proberen. Dus dat allemaal morgen in Budelschoot. En fris uit de veren. Ja, we zijn terug na een tijdje vakantie. En we gaan er zoals we doen gebruikelijk altijd een hele gezellige ochtend van maken. Het begin van jouw nieuwe weekend. Is dit de nieuwe van Sam?

de Wall Street Shuffle. Bergijk en Reuzel de Mierde die maken dit jaar allebei kans om te worden uitgeroepen tot de meest fietsvriendelijke gemeente van Brabant. De twee campergemeenten behoren tot de genomineerden voor de Brabantse fietswerkgever en fietsgemeente van het jaar 2026. De winnaar die wordt op maandag 21 september bekendgemaakt tijdens de Brainport Bike Summit in het Philips Stadion in Eindhoven. Nou, we wachten lekker af. Dit zijn de Foreign Ambulance en...

Ja, Reuzel, De Mierde en Bergijk maken dus kans op de titel van meest fietsvriendelijke gemeente. Maar niet alleen gemeenten maken kans op een prijs. Ook verschillende Brabantse werkgevers zijn genomineerd voor de titel Brabantse fietsenwerkgever van het jaar. En daaronder bevinden zich twee grote werkgevers uit de Brainport-regio, namelijk ASML en ook DAF Trucks. En na de prijsuitreiking in het PSV-stadion op 21 september volgt dan nog een avondprogramma voor bestuurders en bedrijfsleiders over duurzame mobiliteit richting Brainport 2035.

0: 19 en 20 september, World Cleanup Day, ook in Kranendonk. Zometeen meer daarover.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Dance What a Feeling, 19 en 20 september, World Cleanup Day, ook in Kranendonk. Mensen over de hele wereld gaan dan weer op pad om zwerfafval op te rapen. En ook de gemeente Kranendonk doet mee. Help jij een van deze dagen mee om onze straten en buurten schoon te maken? Iedereen is van harte welkom. Hoe werkt het? In het kort, je kunt alleen meedoen of samen met anderen, bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, een sportteam, een vereniging of je bedrijf. En de gemeente die zorgt voor de afvalzakken en de afvalhouders. Grijpers, veiligheidssessies natuurlijk om veilig te kunnen werken. En ook handschoenen en niet geheel onbelangrijk. Zij zullen ook de volle afvalzakken weer ophalen. Zo kun je veilig en makkelijk aan de slag 19 en 20 september. Hier dus ook in Kranendonk. De nieuwe van Carol G en Bruno Mars.

0: Mars en Still, 19 en 20 september, dus de World Cleanup Day, dus ook in Kranendonk. Maar je hoeft je niet te beperken tot die datum, want ik zie het om me heen gebeuren. Mensen in hun vrije tijd lopen ook met goed opvallende hesjes rond met vuilniszakken om zwerfval op te ruimen. Het is erg dat het moet, maar ja, mensen zijn soms iets te gemakkelijk om snel maar even iets uit het raampje te dumpen. En dat kan natuurlijk niet.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

ziet er ook erg dom uit, vind ik. Het ziet er heel dom uit. Bovendien is het ook totaal niet stoer om afval uit je raampje te dumpen. Misschien al rijdende uit je auto. En laat het andere mensen maar opruimen. Steve Harley, Cockney Rebel hadden we met Make Me Smile. Zometeen alweer het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer van 10 uur van deze zaterdagochtend.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: jouw nieuwe weekend is begonnen. Hier bij Radio Horizon hadden wij Amma Zulu en Too Good To Be Forgotten.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.

deze ochtend. Boris Gardner, dit was Jim Gardner. Heeft totaal niks met elkaar te maken. Hadden wij Betterman, maar ik wou het toch even kwijt. Het Kantine Theater Budel Dorpplein opent haar deuren weer voor het nieuwe theaterseizoen. Verborgen tussen het groen en het industriële erfgoed van Budel Dorpplein ligt een plek met een bijzondere geschiedenis. Het Kantine Theater was ooit onderdeel van een compleet dorp dat rond een zinkfabriek werd gebouwd. Van hotel en ontspanningsruimte voor fabrieksarbeiders groeide het uit tot een theater en ook bioscoop. En dit weekende wordt dus het theaterseizoen opnieuw geopend. Dit is Van Morrison en Have I Told You Lately That I Love You?

0: do. Heerlijke zaterdagochtend. Mooie muziek en fris uit te vieren. Van Morrison, Have I Told You Lately That I Love You? Voordat de eerste bezoekers in oktober op pad kunnen gaan, is er nog flink wat werk te doen. En daarom zoekt de organisatie van Kunstsmullen 2026 enthousiaste vrijwilligers die vanaf half september willen meehelpen met de opbouw van de kunstwandelroutes in Heze en Leende. Wil jij meehelpen? Neem dan even contact op met Sylvia Vrooyink. Zij kan je er alles over vertellen. En op de website staat daar ook haar telefoonnummer en ook het e-mailadres waarvoor je terecht kunt met voor meer informatie. Dat wilde ik eigenlijk even kwijt. Kunstsmullen vindt plaats van 3 tot en met 25 oktober. Mooi duetje op de radio, maar ik moet je even attenderen op het feit dat het heel onvriendelijk begint eigenlijk.
1: Look at this face. I know the years are showing.

Animal hoorde je inderdaad van de Cat's Eye. En daarmee staan zij genoteerd in de hitparade van dit moment. Het programma Fris uit de Veer. Het uurtje waarin wij ook altijd onderweg zijn. Zometeen om 11 uur naar een nieuwe show van de radio.

Ja, wat een band was dit, hè? De classics uit Stramprooi met Wings of an Eagle. Stramprooi, het is een kerkdorp, een voormalige gemeente in Middel-Limburg. In 1998 werd de gemeente bij een herindeling opgegeven en toegevoegd aan de gemeente Weert. Ik weet niet of iedereen daar zo gelukkig mee was daar zo. Stramprooi ligt namelijk vlak aan de Belgische grens, ongeveer 5 kilometer ten zuiden van de stadsrand van Weert. En de doorgaande weg van het Belgische Mazeik naar Weert loopt precies nog steeds midden door het dorp. Ik kom er wel eens langs gereden. En daar kwamen zij dus vandaan. Zorg voor wat informatie. Maar hoor je dat nog, hè? Inderdaad, hier bij Radio Horizon. Dit is Arthur Baker en The Message is Love.

met Breakfast at Tiffany's, even 10:30 voor op deze zaterdag. Buurtbus Valkenswaard krijgt nieuwe bussen. Dat meldt de organisatie op social media. De 4 huidige worden vervangen door nieuwe moderne voertuigen. De vervanging van het wagenpark is inmiddels wel al gestart. En de eerste nieuwe buurtbussen die zijn al op de weg. Je hebt ze al kunnen zien, rijden naar alle waarschijnlijkheid. En in november wordt de 4e en ook de laatste nieuwe bus verwacht. Dit is Rod Stewart, You're in My Heart and You're in My Soul. I

0: in the Morning. Erg aardig van deze Louis Capel. En je hoorde Pointless. Glow Eindhoven vindt in 2026 dit jaar plaats van 7 tot en met 14 november. Zometeen een leuk liedje daarover.
1: Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.

het Lichtkunstfestival in Eindhoven vindt dus plaats van 7 tot en met 14 november. Tegen die tijd hebben we natuurlijk meer informatie erover. We moesten er even aan denken toen we deze plaat van Rick James in de playlist hadden staan met Glow.

0: Mr. Songfestival, zo wordt hij ook wel genoemd. En dat is te begrijpen natuurlijk, hè. Hij wist het een aantal keren te winnen. Een keertje of drie volgens mij. Johnny Logan met What's Another Year. Bedankt voor het luisteren naar deze fris uit de veren. Maak er nog een heel mooi weekend van. Bovendien een hele mooie zaterdag. En morgen vroeg om 9:00, dan zijn we er gewoon weer met de nieuwe. Tot dan.
1: Fris uit de veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World by Heze heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf, met angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. De vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.
6: Hi. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de show. Dankjewel Peter van Echt. We nemen het stokje graag over. Samen richting een uur of twee.

0: Geweldige plaat. Er zit trouwens ook een hele mooie videoclip bij. Ik weet niet of je ooit gezien hebt. En vooral, je moet eens een keer kijken hoe ze die videoclip gemaakt hebben.
1: Erik-Jan de Sterke.
2: De show van de radio.
1: Radio Horizon.
2: De show van de radio.
1: Erik-Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: Ik zit hier met die knoppen te handen hier. Goedemorgen, Jan.
3: Goedemorgen.
0: Die rubbertjes. Okay. Ik denk dat volgende week, morgen nemen we zelf secondenlijn mee.
3: Oké.
4: Okay. Verder hebben.
3: Goed plan.
0: Vergis me niet een keer. Goedemorgen. Nou, lekker weertje buiten op de fiets, hè?
3: Ja, zeker fijn.
0: Even landen, hoor.
3: Ja?
0: Ja.
3: Is het nodig?
0: Ja, dat is even nodig. Okay. Dat heb je wel eens uit, hè?
3: Ja, ja.
0: Het was ook zo laat vannacht.
3: Ja.
0: Dat heb je wel eens.
3: Ja.
0: Heb jij een beetje geslapen?
3: Een beetje, ja.
0: Ik ook. Heel onrustig. Ik weet niet wat het is.
3: Ja.
0: Maar dat heb je wel eens. Mm-hmm. Ja. Ja, de riemen van een feestje van gisteravond waarschijnlijk nog een klein beetje.
3: Oh,
0: ja.
3: Dat zal het zijn.
0: Dat zal het zijn. Onderweg naar twee, van alles in het radioprogramma, toch? Of hebben we het rustig vandaag?
3: Nee, we hebben wel van alles. Ja.
0: We hebben van alles.
3: Ja, ja.
0: Dat klinkt mijn microfoon raar. Maar goed, vertel, wat gaan we doen?
3: We hebben Leon Linders aan de lijn over de kermiskoers in Gastel.
0: De kermiskoers?
3: Ja.
0: Er gaat gefietst worden?
3: Jazeker.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Nette Roijmans hebben we aan de lijn. Zij heeft gewandeld en Peter heeft gefietst, de Mont Ventoux. Krijgen we nog even de uitslag hoe het was gegaan.
0: Oh ja, ja, ja.
3: En we blijven gewoon sportief, want Twan Winters die wil graag vertellen over de halve marathon van loopgroep Kranendorp.
0: Oké. Nou, dat betekent dat we wat te doen hebben vandaag. Ja. Nou, dat er wat aan tafel komt, lekkere muziek voor je uitgezocht. En als je nou een plaatje wil aanvragen, dan kan dat uiteraard wel even met de studio 040-206-3040. En wellicht komt jouw plaat voorbij hier in de show van de radio op deze zaterdagmorgen. En we vinden het leuk dat je luistert. De microfoon klinkt... Ik klink wel als een kikker, joh.
3: Oh.
0: Ik weet niet wat er aan de hand is.
3: Oké. Okay.
0: Zal het aan mij liggen? Ik heb ook niet gedronken gisteravond. Geen druk.
3: Nou.
0: Krijg je dat als je de hele avond spaarrood drinkt?
3: Ja, dat weet ik niet.
0: Als een kikker gaat klinken.
3: Ik heb dat niet, denk ik.
0: Nee?

Nou, volgens mij ben ik krachtig. Ik weet het nu wat het is. Ik had hier een knop verkeerd staan. Dat klinkt je ook meteen zo belachelijk op je koptelefoon. Het is een kwestie van wakker worden. Dat hebben we allemaal wel eens een keer, toch? De Horizon Zaterdag. Met Lime Payne en Rita Ora.

0: een hele gezellige avond gehad. Feestje mogen draaien van René en Christel Vos in de Bout in Zurich. En ik wil even personeel van de Bout bedanken voor de gastvrijheid. Niks tekort gekomen, was heel gezellig. En natuurlijk Christel en René dat ik daar mocht zijn. En het was heel gezellig, Dion. Weet je wie ik trouwens tegenkwam daar?
1: Nee.
0: Arnie Kompen.
1: Oh ja.
0: Die vertelde gewoon even, langs zijn neus weg. Ja. Weet jij, Erik-Jan, dat we dit jaar 25 jaar bestaan met de Lawine Boys?
1: Ja, dat had ik gezien.
0: Man.
1: Ja.
0: Hoe snel is dat gegaan, zeg? Goh, man. Ja, ik zeg, we worden oud. Het is echt, ik ben ook volgens mij een van de laatste der Mohicanen van de oldschool DJ's nog op feestjes staan te draaien. Ik word nog de toekomstige opa DJ van Nederland. Ik zie het nog gebeuren gewoon, hoor. Ja? Ik vind het veel te leuk. Ik ga er al lang niet mee stoppen. Nee.
1: Snap ik.
0: Vorige week was het... Waar was het vorige week? Vorige week was het ook ergens. Oh ja, in de zomer. Was ook leuk. Ja, leuk. Goed, je kan maar een hobby hebben. Hè?
1: Zeker,
0: je bent van de straat. Even nog een plaat dadelijk draaien voor Peer Sigaar. De disjockey uit Budel die gisteravond ook een feestje vierde. Ik was uitgenodigd, maar het lukt even niet. Peer, daar een plaat voor je draaien. Daar het eerste telefonisch radiomomentje. En als jij nou denkt van nou, ik wil ook wel een keer een promotie maken voor iets, dan ben je bij ons meer dan welkom. Het enige wat je moet doen is even een mailtje sturen naar Dian. Of bellen. Mag dat ook trouwens?
1: Nou, liever niet.
0: Het mobiele nummer van Dian.
1: Nee. Dat gaan we niet doen.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Weet je wie trouwens gisteravond ook nog tegenkwam? Die man van die steppenverhuur. Tom Knippenberg was er volgens mij voor.
1: Ja.
0: En die kwam even terug op het interview. Het was gezellig geweest, vertelde hij.
1: Ja?
0: Ja. Fijn. Ik heb afgesproken dat hij binnenkort een keer uitgebreid komt vertellen over zijn steptoestand. Want hij is heel erg van de step.
1: Oké.
0: En dat is echt wel leuk. Ik heb dat even aan zitten kijken eigenlijk. Ik zag ergens net een filmpje van mij komen. Ik denk, ja, dat lijkt me ook wel leuk om een keer te steppen. Zullen we een keer gaan steppen?
1: Oh, ik heb al een keer gestept.
0: En?
1: Ja, ik kan mijn enkels helemaal stuk.
0: Ja, Dian.
1: Dus dat is niks voor mij, denk ik.
0: Ach, jawel, hartstikke leuk, toch?
1: Maar ik heb wel iets anders heel leuks.
0: Oh, vertel.
1: Ja, ik heb een prijs gewonnen.
0: Heb jij? Dat meen je niet.
1: Echt?
0: Heb jij een prijs in staatsloterij?
1: Nee, bij een prijsvraag van de hak.
0: Oh, ja, ook leuk.
1: Ja.
0: Maar ik moet heb je gewonnen, Dian?
1: Ja, dat kan ik nou op de radio nog even niet zeggen.
0: Vertel me het weten.
1: Nee, dan moet ik het eerst met jou nog over gaan hebben. En daarna vertel ik het.
0: Met mij over hebben? Wat is dit nou weer?
1: Ja.
0: Kom, nou wil ik het ook weten. Ja, wat heb je gewonnen dan?
1: Ik vertel het straks.
0: Citroenperser.
1: Ik vertel het straks.
0: Het is iets heel stoms. Je hebt alle van die stomme dingen.
1: Nou ja.
0: Ja, maar jij wint tenminste nog eens een keer prijs. Ik heb nog nooit de prijs gewonnen. In heel mijn leven nog nooit.
1: Je doet ook niet mee.
0: Dat is waar. Jawel. Ja, regelmatig.
1: Ja, de staatsloterij.
0: Ja, maar weet je, dan koop ik 1/5 lot. Gewoon het idee. Dan koop je eigenlijk een fantasie.
1: Je moet een puzzel invullen en dan de uitslag opsturen. Dat heb ik ook gedaan.
0: Puzzel invullen?
1: Ik moet zeggen, ik vind wel echt een leuke prijs. Ik ben aan alle kanten al uitgelachen, maar ik ben er echt heel blij mee.
0: Oh, wacht even. Dan ben ik zo benieuwd wat je gewonnen hebt. Een waxbehandeling.
1: Nee.
0: Nou, hoe heet ook alweer die in Eindhoven, die in de Tongerense straat, die Turkse masseur. Hoe heet dat ook alweer? De Hammam.
1: Oh, dat is wel lekker. Dat vind ik ook wel lekker.
0: Even vertellen. Dian die zei op een gegeven moment, dat is jaren geleden, wij gaan een keer naar de Hammam. Wist ik van wat het was. Ze hadden het geregeld en we gingen daar naartoe. En we komen daar binnen. Het was een soort van een soort sauna en massage. Maar niet in het verkeerde denken. Gewoon netjes keurige massage. En die nam Dian mee. En die zegt, nou gaat u hier maar liggen. En er kwam er zo'n hunk van een masseur. Die kwam naar Dian. Dus ik zag Dian al een beetje kijken. Zo van... Oh. En ik was benieuwd. Ja, nou dan ben ik benieuwd wat voor masseuse ik krijg. Nou, er was geen masseuse. Het was een masseur. Het was ook een wat oudere masseur. Sterker, ook een wat gezette masseur. Het was eigenlijk ook een oude Griek.
1: Maar hij deed wel stevig.
0: Hij deed wel stevig inderdaad.
1: Toch?
0: Heel bijzonder was dat.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ik dat ooit ga doen eigenlijk.
1: Nou, als je in Turkije bent, moet je dat wel echt doen.
0: Ja?
1: Oh, dat is echt zo lekker.
0: De masseur in Turkije, echt waar?
1: Ja, en in Hammam. Ja, dat is een badhuis, hè. Oh, dat is echt heerlijk.
0: Ja?
1: Ja. Echt fijn.
0: Ja, maar in Turkije wat dat betreft doen ze ook wel bijvoorbeeld een kapper. Ik ben ooit eens een keer in Turkije naar een kapper geweest. Maar dan ben je gewoon uren bezig.
1: Ja, maar dan heb je ook meteen een schone oren en een schone neus, ja.
0: Dat wel natuurlijk. Waar hebben we het hier over? Wat dat betreft in Nederland, alles moet snel. Ja. Wat dat betreft doen ze in Turkije alles lekker op een gemakje.
1: Zeker.
0: Dan heb je ook veel meer voldoening en plezier ervan, toch? Ja. Zou dat hier in Nederland nergens kunnen?
1: Hammam, ja, ik denk in de grote steden.
0: Ja, die in Eindhoven, die hoef ik niet meer.
1: Nee, niet leuk. wel leuk.
0: Gaat u daar maar liggen. Oké, onderweg naar 2. En als jij nou een keer ook een beetje iets meegemaakt hebt bij de masseur, we willen het heel graag weten. We hebben ooit een keer een telefoontje gehad hier bij Horizon, dat iemand op zoek was naar een masseur. Wat was dat ook alweer?
1: Nee, dat was een Budel, die massagesalon, die deed bij ons adverteren. Ja, die deed bij ons adverteren.
0: Ja.
1: En toen deed ze niet meer adverteren en toen belde er iemand. Goh, ik heb
0: een
1: tijd...
0: nummer?
1: Ja, hebt u het nummer van mij, want een tijdje geleden was het bij jullie op de radio.
0: Ja. Ah, leuk. Ja? Gemasseerd worden. Het is wel een beleving natuurlijk, hè? Dat wel weer natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Goed. Over naar de orde van de dag, mensen. Dan gaan we horen even op de radio. Dat kan ook helemaal niet eigenlijk. Oh, dit is wel lekker.

0: Ook deze week weer, Dianne, hè?
1: Ja?
0: Ook deze week weer reacties van luisteraars over dat ene plaatje. Van Arie en de Mastermixers.
1: Ja.
0: Gaat geen week voorbij of mensen vragen dat plaatje aan. Maar dat is ook alleen bij ons te behoren natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: En dan begint in de supermarkt en alles zo van... Jij draaide laatst een plaatje. Een beetje een bluesachtig iets. Zo mooi. Nederlandstalig. Een nummer van Gerrit van Maasakkers. Wil je dat zaterdag een keer draaien? Alsjeblieft.
2: Radio Horizon.
0: Komt-ie dan, hè?

0: je straks Bitterfruit draaide van Little Steven, kregen we meteen telefoon in de studio. Waarom draai je nou niet die andere? Vandaar deze gedraaid. Forever, hier in de show, mensen. Ja, ja, dat zijn de plaatjes op deze zaterdagochtend waar je naar luistert. En vind het leuk dat je... Dat je er bent daar aan de andere kant van de radio. Leuke reacties van mensen die sturen dat ze ook een keer naar een massageur zijn geweest. En dat ze dat eigenlijk wel een hele bijzondere ervaring vonden. Goed, ik zal je de details besparen. We gaan even natuurlijk weer wat telefoontjes plegen vandaag. En Dian die is druk bezig om te kijken of de telefoon werkt. Dat doet het gelukkig, Dian, zo te zien. Want ik zie geen boze blik op dit moment. En dat op de zaterdag, mensen. Ik weet niet of je nog plannen hebt vandaag, of je nog iets leuks gaat doen. Het weekend is wel het moment om toch ook wel een klein beetje te genieten. En lekker alles op je gemakkie te doen. En ik hoop dat we daar jouw deelgenoot mogen zijn op de radio met muziekjes. En ik krijg hier iets voor mijn neus onder mijn neus geschoven. We gaan bellen met Leon Linders. Leon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Leon. Ben je zelf ook wielrenner?
1: Uiteraard.
0: Ja.
1: Uiteraard.
0: Hoe lang al?
1: Ik denk al een jaar of acht.
0: Ja, wat maakt het nou zo leuk om te wielrennen, Leon? Dan moet je me toch eens uitleggen. Ik probeer het te begrijpen.
1: Nou ja, goed. Kijk, punt 1 is heel goed voor je conditie en voor je gestel. Blijft lekker bezig.
0: Ja.
1: En B, als je dat met een klein teamverband doet, dan is het ook super gezellig.
0: Ja. Ja, dat is het natuurlijk. Ga je iedere week oefenen of is dat nou ook weer een beetje niet het geval?
1: Nou ja, wij gaan twee keer in de week.
0: Ja? Twee keer?
1: Ja. Ja.
0: Oh, dat is wel heel vaak. Eigenlijk.
1: Ja.
0: Dan heb jij een afgetraind lichaam, Leon.
1: Nou ja, goed. Op onze leeftijd valt dat ook wel mee. Maar we proberen er wel alles aan te doen.
0: Oké. Ja. Ja, je wilt toch goed mee kunnen met de rest van de club natuurlijk, hè?
1: Ja, dat wil je zeker kunnen.
0: Ja, ja. Hey, er komt een kermiskoers aan in Gastel.
1: Ja, dat klopt.
0: 19 september.
1: 20 september.
0: 20?
1: Zaterdag, 20.
0: Oh, oké, sorry. Dian die kijkt al mee even aan. Oké, de 20e gaat het gebeuren. Met de kermis in Gastel. Hoe ziet het die 20e eruit dan, Dian?
1: Nou ja, goed. Uiteindelijk is hij ook een stukje de start voor de kermis. Dus voorafgaand voor de start van de kermis organiseren wij een kermiskoers.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk zo'n beetje de laatste georganiseerde rit op de weg.
0: Ja.
1: En wij hebben daarvoor... twee fietsafstanden gekozen, zodat ook de minder getrainde fietser mee kan en wel de goed getrainde fietser.
0: Kijk.
1: En wij vinden het leuk om dan met alle verenigingen binnen Budel en omstreken, om dan op de laatste zaterdag met elkaar nog een rondje te trappen.
0: Ja, ja. Nou zie ik je staan, er is een route op de weg van twee afstanden, 45 kilometer en 66 kilometer, hè?
1: Ja, top.
0: Maar er staat er ook iets over ATB Gravel.
1: Ja.
0: Dat moet je me even uitleggen. Is dat een aparte koers? Hoe gaat dat dan?
1: Ja, dat aparte koers. Er wordt in deze regio steeds meer gravelroutes gereden.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk een nieuw fenomeen. En ook daar hebben wij een route voor uitgezet. Zodat ook die fietser bij ons een rondje kan maken.
0: Ja. Is nou een wielrenner, is dat ook een ATB'er bij automatisch? Of is dat weer een ander verhaal?
1: Dat is in principe wel een ander verhaal. Maar heel veel wielrenners die gaan in de wintermaanden ATB'en of gravelen.
0: Juist.
1: En doe je in de winter is beetje gevaarlijk en vroeg donker.
0: Ja.
1: Dus en je wilt in de winter ook een beetje sport uitoefenen. En daar is die ATB en die gravel bike dan voor.
0: Dat je in vredesnaam thuis even weg kan bij moeder de vrouw.
1: Jij zegt het.
0: Ik kan me dat zo voorstellen. Hé, hey, maar dat zijn ook weer bijzondere routes. En tegenwoordig wordt het niet meer uitgepeld. Hè? Het gaat allemaal automatisch, geloof ik, hè?
1: Ja, dat is een nieuwe techniek. Dat zijn gewoon GPX-routes.
0: Ja.
1: Die kan je nou via je telefoon kan je die in je fietsnavigatie
0: zetten. Ja.
1: Kan je rondje fietsen.
0: Ja, dat is wel heerlijk, man. Dat is wel heerlijk. Niet meer zo'n kaart, niet ingewikkeld. Gewoon gas erop natuurlijk. Ja. Die zaterdag de 20e. Hoe laat begint het allemaal?
1: Nou, vanaf 4 uur kan er vertrokken worden.
0: Ja.
1: De start en finish is bij Dorpshuis de Kraanhoeve te Gastel.
0: Kijk.
1: Net als andere jaren, inschrijving 0 euro.
0: Kijk.
1: Van ons dorpshuis krijg je na de rit nog een kop koffie en een lekker stuk gebak aangeboden.
0: Dat is ook wel weer lekker.
1: En als je naar de rand nog een versnapering wil in de vorm van alcohol of iets, die moet je dan zelf betalen.
0: Ja, oké. Maar goed, dat is ook wel logisch natuurlijk. Ja. Hè? Goh zeg, zaterdag de 20e dus, vanaf de Kranenhoeven. Je zei de starttijd, maar ik was even niet op het letten. Hoe laat begon het ook alweer?
1: Nou, vanaf 4 uur.
0: 4 uur? 4 uur?
1: Ja. Ja.
0: In de middag? Niet dat jullie dat niet in de ochtend starten?
1: Nou ja, goed. In de ochtend, de meeste mensen willen zaterdags nog een beetje werken of moeten boodschappen doen of iets dergelijks.
0: Dat is ook weer waar. Ja.
1: En als je dan vanaf 4 uur doet, dat is het einde van de middag. Dan is iedereen in de mogelijkheid om een rondje te fietsen.
0: Ja.
1: Als je naar de rand dan nog wat kan eten en drinken en afloopt, dan heb je denk ik een gezellige avond.
0: Ja. Met z'n allen. Ja. 0 euro intree en meedoen, dat is natuurlijk ook wel uniek.
1: Ja, ja, dat is toch een klein beetje zoals Gastel is en zoals wij het ook graag willen zien. Het gaat ook om het samenbrengen van alle mensen binnen Budel, hè, en omstreken.
0: Ja. Moet je nou van tevoren opgeven of is dat niet echt de bedoeling?
1: Nou ja, goed. Wij zijn zeer welkom met een opgave. Mm-hmm. Aangezien we anders niet goed aan het dorpshuis kunnen vertellen hoeveel gebak en vlaai ze in moeten slaan.
0: Oh ja,
1: dus het zou fijn zijn als we een reactie krijgen.
0: Ja.
1: We hebben daar ook een mailadres voor. Fietsclub 2.0.
0: Oké. Okay. Fietsclub 2, cijfer en dan punt, volop geschreven.
1: Juist.
0: En dan een 0, cijfer weer erachteraan. At gmail.com.
1: Juist, dat is hem.
0: Ja, ja, ja, ja. Goze.
1: Maar goed, als je je eigen niet aanmeldt, ben je ook welkom.
0: Is toch wel.
1: Om thuis te laten.
0: Oké. Goed, je kan altijd aansluiten, zeg jij.
1: Juist, zeker.
0: Goh zeg, wat een gastvrij evenement hebben jullie daar weer te pakken, Leon.
1: Ja, we doen dat nu al een paar jaar en het gaat eigenlijk steeds beter. Wij vinden dat ook mooi om te doen. Dus,
0: Je hebt
1: de gemeenschap.
0: Ik lees hier dat jij de kopman bent.
1: Ja, dat zeggen ze.
0: Dat mag je ook, hè? Levensgevaarlijk.
1: Ja.
0: dat is hartstikke mooi. Even, je zegt het net wij. Vanuit welke fietsclub organiseer je dit? Vanuit welke stichting, vereniging? Of?
1: Ja, wij zijn Fietsclub 2.0.
0: Aha.
1: En maar een kleine groep mensen die elkaar gevonden hebben om dit te doen. Dus kijk, voor de rest is het niet zo heel spannend.
0: Daar kan dan toch die bekende aap uit die nog bekendere mouw natuurlijk, de Fietsclub 2.0. Ja, nou is het cirkeltje rond natuurlijk. Nou snap ik het allemaal. Goh, Leon. Nou, dat belooft een gezellige sportieve happening te worden, de 20e.
1: Ik maak het open.
0: Even aanmelden. Fietsclub 2, cijfer 2, punt geschreven, een cijfer 0, @gmail.com. En ik zeg succes met de verdere voorbereidingen, Leon.
1: Nou, dat is fijn. Hartstikke bedankt voor het bellen.
0: Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer, zou ik maar zeggen.
1: Oké, prima.
0: Zet hem op, hè.
1: Goed,
0: dag, Leon. Doei, doei.

0: zegt Jan. Even een vraagje. Heb jij iets met salsa muziek?
1: Ja, ik vind het leuk, maar ik heb er nooit geleerd om erop te dansen. Dus,
0: nee. Lijkt je dat niet leuk om erop te dansen?
1: Nou, je toch over dansen hebt. Ik vind het wel leuk om te dansen. Ja.
0: Jij vindt het wel leuk om te dansen? Ja, er valt me namelijk iets op. De afgelopen weken dus pakken we deze draai weer. En het seizoen begint weer van de feestjes en overal. En het valt me op dat steeds meer salsa muziek overal te horen is. En ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik vind ook wel leuk je muziek op te draaien. Maar je ziet mensen ook zo lekker op dansen. Lijkt me geweldig als je dat een beetje kan.
1: Nou, dansen is toch sowieso lekker?
0: Ja. Dat doet me denken, in Eindhoven op Straums Eind heb je een soort van Spaans-Mexicaans/salsa-achtige club. En daar hebben ze altijd op donderdagavond volgens mij en het weekend ook salsa dansen. En als je daar binnenkomt, is 2 verdiepingen. Het lijkt een beetje Cubaans-achtig iets. En dat is echt zo leuk om die mensen allemaal naar de plaat te zien gaan.
1: Okay.
0: Ben je er ooit geweest?
1: Nee, daar ben ik.
0: Daar moeten we echt een keer naartoe.
1: Ja?
0: Ja, dat is echt heel bijzonder. En ik kom er eigenlijk ook op, omdat Django Wagner die heeft een plaatje gemaakt, de Bachata Bailando. En dat wordt ook regelmatig, krijgen we dat hier op de radio als verzoek om die even te draaien. En het is zeg maar, dat is ook een beetje dat salsa-achtige plaatjes zijn het. En het klinkt gewoon lekker, luister dan. Django Wagner.

0: Zet Nettie, ik zeg Nettie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Nettie, hoe is het?
1: Nou, de vermoeidheid begint een beetje uit mijn lijf te trekken, moet ik zeggen.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Teruggekomen van de Mont Ventoux, jullie hebben hem beklommen,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vorige week donderdag de wandelaars en vrijdag 4 september de fietsers.
0: Ja, ja, ja. Viel mee of tegen, Nettie, eerlijk zeggen?
1: Het viel tegen.
0: Toch wel, hè?
1: Ja. Nou, ik had een beetje pech. Ik had een blessure. Ik had een ontsteking op de Achillespees. En daar heeft niet echt hulp om naar boven te komen.
0: Nee.
1: Maar ik ben er wel gekomen.
0: Dat is het belangrijkste, Nettie.
1: Ja.
0: Op karakter waarschijnlijk.
1: Ja, ja. Maar ook, ik had een maatje. De voorzitter van het bestuur van Toon Hermanshuis is met mij meegelopen.
0: Ja.
1: En als je dan bij die top komt en je wordt daar aangemoedigd door... Ja, honderden mensen die je omhoog schreeuwen, ja, dan heb je nog een laatste stukje energie en dan gaat er nog in.
0: Je weet niet waar je het vandaan haalt, maar dat lukt dan toch wel. Dan pers je er dan gewoon uit, hè?
1: Ja, dat pers je er gewoon uit.
0: Dan word je gewoon naar boven toe gejogen, om het zo...
1: Ja.
0: Geweldig,
1: ja,
0: het was toch?
1: Het was echt een belevenis om echt nooit te vergeten.
0: Nee, hoe was het weer, René?

0: Wat is uiteindelijk nou het bedrag wat jullie bij elkaar gefietst en gewandeld hebben daar op die Mont Ventoux?
1: We hebben tot nu toe bijna 35.000 euro bij elkaar gewandeld.
0: Dag zeg, dat is echt ongelooflijk. Ja. Had je ooit gedacht dat je zo'n bedrag bij elkaar zou krijgen?
1: Nee. Dat bedrag is echt helemaal geweldig.
0: Ja.
1: En er komt nog steeds iedere dag binnen. Tot en met 30 september kunnen mensen nog doneren.
0: Ja.
1: En dit was voor ons gewoon echt een groot feest.
0: Ja, dit is toch
1: kan
0: heerlijk.
1: Kan je anders zeggen.
0: Dit is toch heerlijk. Ja. Hier doe je het voor. Hier doe je het voor.
1: Hier doen we het voor.
0: Als mensen zitten luisteren en ze weten, kijk, Toon Hermans Huis Weert. Ik bedoel, de plek voor iedereen die te maken krijgt zelf of in de nabije omgeving. Mensen die te maken krijgen met die vreselijke ziekte. Je vindt er steun, je vindt er oren, je vindt er mensen die ervaringen delen en die je misschien ook wel hier en daar troost en ook weer een opbeurend woord kunnen geven. Geweldig werk aan jullie. En met het Toon Toppers Wandel- en Fietsteam hebben jullie dus dat bedrag met elkaar gefietst. En het zou natuurlijk nog meer mogen worden, Nettie, hè?
1: Ja, mensen kunnen nog doneren.
0: Hoe doen ze dat? Wat moeten ze dan doen?
1: Nou, je gaat naar de site van Groot Verzet tegen Kanker.
0: Ja.
1: Daar kan je aanklikken. Doneren.
0: Ja.
1: Vervolgens ga je naar of het team van Toon Hermans Toppers.
0: Ja.
1: Of je gaat naar het individu, dat kan zijn naar mij, dat kan zijn naar Peter Beerten.
0: Ja, ja.
1: Alle mensen die meegedaan hebben met Toon Toppers.
0: Ja.
1: En daar klik je op en dan kan je doneren.
0: Ja.
1: Dus tot en met 30 september kan er nog gedoneerd worden.
0: Geweldig. En doe dat gewoon even, ga even naar die website en doe je steun brengen. Want ja, hoe meer het bedrag, hoe beter meer onderzoek er gedaan kan worden natuurlijk. Hoe beter het resultaat. Dat geeft ook een geweldig...
1: Nou, inmiddels heeft het KWF ook de onderzoeken bekendgemaakt waar het geld dit jaar naartoe gaat.
0: Oké.
1: Want in zijn totaliteit is er door Groot Verzet tegen Kanker 712.500 euro opgehaald door alle teams die meegelopen en gefietst hebben.
0: Ja, ja.
1: En dat gaat naar onderzoeken naar borstkanker. Door Julia Houthuis en zij onderzoekt de interactie tussen tumorcellen en het weefsel rondom zijn tumor. En een onderzoek van Niels Verburg. En hij doet onderzoek naar zeer agressieve hersentumoren. Waarvoor de behandeling eigenlijk op dit moment nog heel beperkt is.
0: Ja.
1: Dus echt onderzoeken hoe gaan we behandelen en hoe gaan we die behandelingen verbeteren.
0: Ja. Wat zo
1: daar hebben wij voor gelopen en gefietst.
0: Ja, wat zo bizar is eigenlijk dat het op de een of andere manier ook weer heel veel mensen bij elkaar brengt, hè? Toon Hermans Huis.
1: Ja, dat. En je ziet, je wordt ook een beetje naar boven gedragen door die hele enthousiaste vrijwilligers die ons begeleid hebben. Het was gewoon top.
0: Ja.
1: Kan je anders zeggen. Het Groot Verzet tegen Kanker, die hebben daar een groot evenemententerrein. Die hebben motors die meerijden met wandelaars en fietsers.
0: Ja.
1: Duimpje omhoog is, het gaat goed met me onderweg.
0: Ja.
1: Duimpje naar beneden is stoppen.
0: Ja.
1: En dan krijg je meteen hulp aangeboden.
0: Ja.
1: Er is een 18 meerheid. Want er zijn ook wel mensen van
0: het spoor gehaald. Het is wel goed georganiseerd. Het is wel fijn dat trouwens. Het is
1: super georganiseerd.
0: Ja.
1: Kan niet anders zeggen. Dat is geweldig.
0: Ja. Toon Hermans Huis, dames en heren. Toon's Toppers Wandel- en Fietsteam in actie geweest. Hey, 35.000 euro. Dat is enorm veel geld. Dat mag best 40.000 euro worden. Als je zit te luisteren, ga even naar die website. Doneer en steun en help. Want ja, we krijgen er helaas allemaal mee te maken. Niet zelf misschien, maar wel in je directe omgeving. En dat gevoel van die machteloosheid. Luister, dat is het ergste wat je maar kan overkomen. Je wil iets doen, maar je weet niet hoe. Nou, dit is nou een kans. Doe dat en help dat geweldige team mee. Ja, ik wil je toch weer bedanken. Net hier dat je even in de uitzending was vandaag.
1: Ja, heel graag gedaan. En jullie bedankt voor de tijd die we gekregen hebben.
0: Bent u daar van spreken?
1: Blijf belangrijk.
0: Altijd welkom. Als je iets organiseert of we kunnen ergens mee helpen, gewoon even bellen of even een mailtje sturen. Hè?
1: Doe ik.
0: Afgesproken?
1: Ja. Doen we.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Nettie. Doei. Hoi. Wat een resultaat. Wat een goed team. Wat mooi dat ze dat gedaan hebben.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel. Wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
7: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
8: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens door controles. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
11: Ja, welkom in de tweede uur. Van alles te vertellen nog. Een paar telefoontjes en natuurlijk lekkere muziekjes. Kortom, we zijn bezig. Dit is hem.

0: begin van uur 2 van de show van de radio. Op deze zaterdagmiddag. Wat leuk dat je luistert, zeg. Dion.
1: Ja?
0: Ik had er wel even met Arnie over dat we daar binnenkort wel een keer tijd en aandacht aan moeten besteden natuurlijk. Hè? Dat 25 jaar bestaan van de Lawine Boys.
1: Okay.
0: Daar moeten we even over gaan brainen met z'n drieën, met z'n vieren. Lijkt me wel gezellig. Daar moeten we even bij stilstaan. 25 jaar Lawine Boys zeggen. 25 jaar lang seks met die kale. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden als je bij stilstaat, hè? Toch?
1: Ja, dat is lang, hè?
0: Vind ik wel.
1: Ja, ja.
0: Vind ik wel, Jan. Ach ja. En dat op deze zaterdagmiddag 13 over 12. Dadelijk even kijken wat het weer gaat doen. Het ziet er op dit moment redelijk lekker uit. En het voelt ook best lekker. Met een kleine 19 graden aan temperatuur komen de dag wel door. Ik weet niet of er regen gaat komen. Dat gaan we straks horen. Ik weet niet of je het al gezien hebt op Horizon Televisie. Dian maakt haar comeback als televisiepresentatrice. Dat doet ze leuk. Compliment trouwens gekregen ervoor op jouw programma, Dian.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat
0: doet ze leuk, werd mij van de week verteld. Een rondje langs de wagenbouwers van natuurlijk de Bloemencorso in Valkenswaard. In navolging op het wagenbouwersavontuur Het Gevoel van de Brabantse Dag zijn we nu neergestreken in Valkenswaard. En kun je elke werkdag kijken naar Het Gevoel van de Bloemencorso. Een rondje langs de wagenbouwers. En ik moet zeggen, wat er weer prachtige creaties worden gemaakt in die bouwhallen, die bouwtenten in Valkenswaard. Ook de komende week, iedere dag een verse aflevering van dat programma. Kun je bij elke groep even binnen gluren. En dat is, moet ik eerlijk zeggen, wel leuk. Dus stel je nou voor, je weet niet hoe je Horizon Televisie kan ontvangen. Je kan het gewoon ook kijken op het Horizon website, Horizon YouTube kanaal. En via de socials delen we iedere dag de nieuwe aflevering. En dat is zeker de moeite waard. En dan komt het hoogtepunt nog. We gaan de Bloemencorso live op televisie brengen. En 100% zeker van te zijn dat het allemaal goed gaat. Hebben we echt vol ingezet. Flinke voorbereiding. Allerlei mensen ingehuurd om dat voor elkaar te boksen. En beloofd een mooie uitzending te worden. Voor degene die niet in Valkenswaard kan zijn aan de route. Horizon Televisie aankijken. Je hoeft niks te missen. Vanaf volgende week zondag 2 uur op Horizon Televisie. We gaan het nog uitgebreid promoten. Ik zou het even vertellen. Had ik beloofd, Dion.
1: Okay.
0: Vergeet ik nog iets?
1: Ja, te zeggen dat we er dan volgende week zondag op de radio niet zijn.
0: Oh ja, dat dan wel weer natuurlijk. Dus dat betekent dat we volgende week zondag niet op de radio zijn. Want nee, dan zitten we in Valkenswaard bij Hotel Jantje op de statie natuurlijk. Onze sponsor. En dan gaan we daar gezellig de Bloemencorso beleven en ervaren. Man, dat wordt een feest op de televisie bij Horizon. En natuurlijk kun je het ook kijken via de Horizon app, de Horizon website, Horizon YouTube kanaal. Je hoeft niks te missen als je niet in Valkenswaard kan zijn. Voor iedereen die aan tafel zit, even een lekker plaatje.

0: Jesus. Ja, mensen. Even terugkijken op afgelopen vrijdag. Toen waren we op bezoek bij de Bloemencorso Valkenswaard bij buurtschap Crescendo. En daar vertelde een van de wagenbouwers wat zij aan het bouwen zijn.
1: Wij maken de wagen genieten van klein geluk.
2: Ja.
1: Dat wil zeggen dus dat wij willen uitbeelden dat je juist van de kleine dingen in het leven moet genieten. Mm-hmm. En dat geldt zowel voor mens als dier.
2: Ja.
1: En dat komt in onze wagen ook heel mooi terug. Eigenlijk het idee wat erachter zit is dat je op een mooie dag naar het strand toe gaat. Het geluid van de zeemeeuwen om je heen. Je komt lekker tot rust. Je gaat in een strandstoel zitten.
2: Okay.
1: Pakt een lekker ijsje erbij.
2: Okay.
1: En op het eind van de dag dan zie je dat er allerlei krabbetjes zeg maar uit zee komen. En die gaan dan op dat moment op zoek naar klein geluk.
0: Mooi is dat toch, hè? Hoe creatief daar zeg maar huisgehouden wordt in Valkenswaard. Je hoorde even een van de woordvoerders van de buurtschap, Crescendo, die uitvoerig vertelde over hetgeen wat hun gaan uitbeelden. Even kijken naar het gevoel van de Bloemencorso op Horizon Televisie. Maar dan... ...20 september... organiseert loopgroep Kranendonk weer een halve marathon. Zoals altijd op de derde zondag in september is het weer zover. Een mooi hardloop-event door de prachtige natuur van Kralendonk. Aan de telefoon Twan Winters. Twan, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Erik-Jan.
0: Welkom in het programma, Twan.
3: Wat een prachtige introductie geef jou aan het evenement.
0: Graag gedaan, Twan. Het evenement groeit en groeit en groeit maar. Hè. Het is de hoeveelste editie al? Heb je enig idee?
3: Ja, dat weten we. Dat is de 19e keer dit jaar.
0: Ja. De 19e keer dat een sportief samen zijn plaatsvindt. Georganiseerd door loopgroep Kranendonk. Hoe gaat het eruit zien dit jaar, Twan?
3: Nou, in de basis hebben we eigenlijk al 19 jaar hetzelfde programma. Dat betekent dat we een halve marathon organiseren. Met een hele mooie route vertrekkend vanaf Sportpark De Brake in Soerendonk. Door de vloeten. De Putberg, de Gasterse Heide, de Bulderberg. En zo weer terug richting Gastel en dan Sportpark. 21 kilometer route is 19 jaar geleden als de eerste keer gelopen. En die is eigenlijk ongewijzigd.
0: Ja.
3: En in de loop van de jaren hebben we wel wat zaken toegevoegd en kleine veranderingen.
0: Ja.
3: Zo kennen we inmiddels ook een 10 Engelse mijl. Maar natuurlijk een iets kleinere ronde.
0: Ja.
3: En we hebben een jeugdloop die voorheen op de verharde weg aan de branden plaatsvond. Maar die we een paar jaar geleden hebben verplaatst naar het sportpark op het voetbalveld.
0: Ja.
3: En dat is een geweldige happening geworden met meer dan 100 kinderen vorig jaar. Ik denk 150 zelfs. En ook nu hebben we alweer van 100 kinderen zich aangemeld voor de jeugdloop.
0: Ja.
3: En ook de lopers op alle afstanden zien we ook dezelfde of misschien zelfs iets hogere aantallen dan het vorige jaar.
0: Ja.
3: Het weer ziet er eigenlijk perfect uit voor de komende tijd. Hè. Dus rond de 20 graden. Het mag nog wel iets frisser voor de halve marathonlopers, maar voor het publiek en kinderen is zo'n 20 graden wel een ideale temperatuur.
0: Ja.
3: En we starten met de halve marathon om 9:30 ochtends, zodat mocht het wat warmer worden, dat de lange afstandlopers ook alweer terug bij de finish zijn voordat het echt warm gaat worden.
0: Ja, volgende week zondag de 20e gaat het dus gebeuren. De hoopgroep Kranendonk die weer die halve marathon gaat organiseren. Het groeit. Ook qua aantal deelnemers is mijn gevoel. Of zit ik er nou helemaal langs, Twan?
3: Ja, dat is het eerste jaar was het een nieuwtje. Toen was het heel druk. Daarna is het een beetje ingezakt. Dat wil ik niet zeggen, maar toch wat lager. En de laatste jaren inderdaad. En vooral ook met de jeugdloop die heel populair is.
0: Ja.
3: Mikken we op zo'n 400, 500 deelnemers totaal op die 20e september dit jaar.
0: Positieve ontwikkeling, de jeugd aan het sporten zetten en beweging brengen. Want dat is wel nodig. Om 9:30 dus die halve marathon. De 10 Engelse mijl die gaat rond dat tijdstip ook starten. 5 minuten later geloof ik.
3: Ja, ja.
0: En dan
3: weer de jeugd om 12 uur.
0: Een jeugd om 12 uur. Als je mee wil doen, moet je je dan opgeven van tevoren, Twan?
3: Ja, je kan je aanmelden via inschrijven.nl of via de website van de loopgroep. Loopgroepkranendonk.nl. Het is ook nog mogelijk om op de dag zelf aan te melden, mocht je niet op tijd zijn met de voorinschrijving. Want de voorinschrijving die sluit op woensdag aan het einde van de dag. Dan kunnen wij ook alle startnummers voorbereiden. En mocht je net te laat zijn, dan is er nog de mogelijkheid om 's ochtends in te schrijven. dan is wel belangrijk dat je ook op tijd er bent. Dat je niet vanwege een wat langere wachtrij in de problemen komt met je warming-up.
0: Ja, je moet me even met één ding helpen, want daar raak ik iedere keer mee in de knoop. Het is een hardloop-event. Zijn mensen echt hard aan het rennen? Is het pittig doorjoggen? Is het snel wandelen? Leg even uit, alsjeblieft.
3: Het is een hardloop-evenement. Dat betekent dat er wel minimaal gejogd wordt. Maar gaat het even niet goed, dan wordt er ook wel eens een stukje gewandeld. Ja. En er zijn ook altijd weer atleten uit de regio die komen voor de wedstrijd. En dan gaat het ook echt hoog tempo. Ja. We hebben altijd een fietser voor de eerste lopers. Zodat alle vrijwilligers die aan de route de route aangeven en het verkeer regelen, dat ze weten dat de lopers eraan komen.
0: Ja.
3: Maar die fietsers die geven wel eens aan van nou, het was even aanpoten. Ja. Want de snelle lopers die gaan wel hard over het parcours en ook door de bochten. En de fietsers hebben daar soms wel een tandje bij te zetten, zeg maar.
0: Ja, het is echt een heel gezin evenement. Jong en oud kunnen lekker meedoen. Dat is ook echt wel een beetje het karakter van het evenement. Het halve marathon die plaats gaat vinden. En volgende week gaat het gewoon gebeuren. Weet je al of er getraind wordt voor die halve marathon deelname?
3: Nou ja, iedereen, dat is natuurlijk ook het hardlopen, kan je individueel doen.
0: Ja.
3: Maar bij onze loopgroep zie je ook altijd in deze periode van het jaar weer wat meer opkomst om toch klaar te zijn voor de halve marathon.
0: Ja.
3: Of zelfs ook voor de halve marathon van Eindhoven.
0: Ja, klaar.
3: Maar inderdaad, het evenement in Kranendonk is voor de hele familie. En laagdrempelig qua inschrijfkosten, maar ook qua de mogelijkheid om met de fiets echt te arriveren of met de auto. Dus geen extra kosten of lange afstanden moeten lopen voordat je bij de start bent.
0: Ja.
3: En dat alles is mogelijk omdat we ook altijd weer kunnen rekenen op heel veel vrijwilligers. Vooral uit Kranendonk.
0: Ja.
3: Die ons helpen om alle posten mooi te bezetten.
0: Ja.
3: En de lopers een veilige en zijn sportieve wedstrijd te organiseren.
0: Heel belangrijk, die vrijwilligers. En fijn dat het mogelijk is. Dat zij de helpen mee mogelijk maken. Ik wil je bedanken. Als je meer informatie wil, moet je even naar loopgroepkranendonk.nl, de website. What's in the name. Heel makkelijk herkenbaar en vindbaar. En volgens mij hebben we daar alles als een beetje mee besproken, Twan. Of vergeten we nog iets?
3: Nee, ik denk dat we een goede samenvatting hebben. En nogmaals, we hopen op veel deelnemers. De organisatie is klaar voor, dus hoe meer ziel, hoe meer vreugd.
0: Oké. Hey, dankjewel.
3: Dankjewel, Erik-Jan.

al het verplegend personeel wat gisteravond op de feestavond was van Christel Vos. En het leek me wel toepasselijk om daar even een nachtzusterplaatje bij te draaien. Iedereen bedankt voor de leuke avond, ook namens René.

Overkill, Man at Work 1983. Morgen hebben we pater Wim van Mel uit Leende op bezoek in de show. Vierde vorig weekend zijn 55-jarig priesterjubileum. En we vinden het leuk dat hij morgen langskomt na Raad van de Staat,

van You Ain't Seen Nothing. Je hebt 1974 hier in de show. Rechtstreeks uit de top 2000 alle tijden. Na die prachtplaat van Bruno Mars. Een van zijn allergrootste hits natuurlijk, 2011. En Marry You. 10 voor 1.

De Boeta, Magnetic, Now Without You van Avicii. Zo vlak voor het nieuws en de reclame van 1 uur. En straks, aan de andere kant van het nieuws van 1, zijn we uiteraard nog een heel uur bij je terug met de allerlekkerste muziek. En dit uur sluiten we af met Kid Laroi featuring Justin Bieber.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.

Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je hebt daar een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A4 bij knooppunt Markiezaat. En op de A76 heb je een kwartier oponthoud vanuit Geleen voor de Duitse grens door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.
8: Welkom in het derde uur van de show van de radio, onderweg naar 2. En om 2 uur hoor je Ron Fransen hier op Horizon. Gezellig, blijf

de zomer tintelt gewoon door je luidsprekers heen met deze plaat. Papa Jai natuurlijk. Stromae 2013. Over zomer uit je radio laten klinken gesproken, mensen. Dit is toch lekker. Hier is Julio Iglesias.

plaatje wordt zo vaak aangevraagd als je ergens een feestje staat te draaien. De nieuwe Bakermat samen met Rani en I Love Life na Ed Sheeran en zijn prachtige plaat. En Julio Iglesias met een mooie gouden ouwe. Kortom, dit is hem, de one and only Guilty Pleasure Show op Horizon.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhese heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A58 Tilburg richting Breda. Doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Tilburg Reeshof en knooppunt Galder. Je hebt een kwartiertijdverlies op de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Dan nog een file op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Het treft 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 minuten vertraging. En door de grenscontrole staat er nog file op de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je rekenen op 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: En straks in Over de Grens. Weert heeft 250 ideeën voor een nieuwe sporthalnaam gekregen. En toch is er een probleem. Hoe je van 250 suggesties een complete puinhoop maakt. Je hoort het hier.

de jaren 80 om het programma mee te beginnen. Je hoort de Karma Chameleon van de Culture Club. Welkom deze zaterdagmiddag. Het is een bijzondere zaterdag. Het is 12 september. 82 jaar geleden begon op deze dag de bevrijding van Nederland. In het Limburgse Mesh staken Amerikaanse militairen op 12 september 1944 de Nederlandse grens over. Mesh werd daarmee de eerste bevrijde plaats van Nederland. En een bijzonder idee, terwijl wij deze zaterdag misschien gewoon het terrasje pakken, werd daar 82 jaar geleden geschiedenis geschreven.

Ja, de Afrobeat heeft wel weer flink terrein gewonnen. En dit plaatje heeft daar zeker aan bijgedragen. Je hoorde Hugel en Solto. Jamaican Bam Bam. Wil je eigenlijk al graag een beetje pad sturen? Het is een weekend waarin veel te doen is. Een leuke vondst voor je agenda. De bunker aan de Nieuwe Walrusseweg is vandaag en morgen toegankelijk tussen 11 en 4 uur. Het bouwwerk uit de Tweede Wereldoorlog is normaal niet toegankelijk, maar nu kan het dus wel. Ga dan maar eens even op googlen en lekker op pad. Verder is er in Hezen de Open Monumentendag. Daar besteden we straks ook nog aandacht aan. Maar nu eerst gaan we weer naar de muziek heen. Dit is Weeks & Company, een hit uit de beginjaren 80. Rock Your World.

0: mooie van deze plaat is, waar je hem ook draait, het nodigt altijd uit om mee te gaan zingen. En dat gebeurt dan in de praktijk ook. Een hit uit 1979, The Police en Roxanne Horny. En daarvoor Weeks & Company en Rock Your World. Nou, je onderweg muziek van Aretha Franklin. Een bijzonder plaatje wat ze, denk ik, gemaakt heeft. Het spreekt mij in ieder geval aan. En we hebben Gloria Estefan voor je in de aanbiedingen. Zij heeft een verhaal over The Bad Boys.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: De hits die je kent.

muziek van Gloria Estefan. Het liedje heette Bad Boy. Een hit uit 1986. En ik ben daar even verder op gaan zoeken. Onderzoek laat zien dat zelfverzekerdheid en een beetje rebellie aantrekkelijk kunnen zijn. Zolang het niet omslaat in onbetrouwbaarheid of agressie. Dat is het verhaal achter de Bad Boy van Gloria Estefan. Gaan wij nu naar ons wekelijkse item heen. Prompt mee voor een goed idee. De gemeente Weert had een naam nodig voor een nieuwe sporthal die momenteel gebouwd wordt. Dus werd er een commissie opgetuigd en die kreeg 250 naamsuggesties binnen. 250, dat moet toch

0: 40 namen dan. Het mooie is, de commissie moest een naam bedenken die herkenbaar, toekomstbestendig en verbindend is. Dat is gelukt, want inmiddels is heel weer met elkaar verbonden in ergernis. Maar misschien is dit wel de echte vraag. Moet een goede naam vooral mooi klinken? Of moet je hem gewoon meteen herkennen als je er luistert? Dat was hier voor deze week. Volgende week weer een nieuwe in het programma Over de Grens. Gaan wij weer naar de muziek heen. Dit is Robert Palmer en I'll Be Your Baby Tonight.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de Grens.

Robert Palmer en de belofte voor vanavond. I'll be your baby tonight. Maar jij weet het, hè, belofte maakt schuld. Open Monumentendag in Heesen zijn vandaag onder meer de Protestantse Kerk en het Kasteel Heesen te bezoeken. In de kerk is er bovendien muziek met piano, orgel, blokfluit en Nederlandse luisterliedjes. Mooie combinatie, oude stenen, nieuwe klanken, zou ik zo bijna willen zeggen. Open Monumentendag in Heesen vandaag. Dan iemand die daar zeker niet aan deel zal gaan nemen, maar er een eigen showtje van gaat maken. Zelfs een modeshow brengt mij en is het bruggetje naar Madonna. Dit is een hit uit 1990 en die heet Vogue.

Kid Rock en All Summer Long. De zomer die we inmiddels zien veranderen richting de herfst. Een cabaretprogramma vanavond in het Munttheater in Weert. Cabaret Andries Tunroe en Stefan Hendricks brengen het programma Beperkt Houdbaar te zien vanavond 19:45. De laatste kaarten zijn te koop via de website munttheater.nl.

Stapje voor voorzichtig zijn heeft zo zijn voordelen. En je voorkomt ongelukken, neemt betere beslissingen en geeft jezelf tijd om na te denken. Maar er zit ook een valkuil aan. Wie altijd wacht op het perfecte moment, kan uiteindelijk een soort van verlamd raken. Psychologen noemen dat ook wel de analysis paralysis. Zoveel nadenken over risico dat je besluit niet te doen, terwijl je soms pas weet of iets lukt, als je er maar gewoon aan begint. Dus Stapje voor Whitney Houston brengt ons bij overigens een plaat waarin het gaat over doorpakken. En dat is Alicia Keys. En This Girl Is On Fire. She's just a-

tweede helft van de jaren 90 een grote hit voor West. Het heette Alane. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van uur nummer 1 van het programma Over de Grens. We gaan naar nieuws, weer en verkeer. En dan gaan we straks het tweede uur starten met een hit van Alexis Jordan. Met feiten over gelukkig zijn in Nederland. Maar nu eerst Lady Antebellum.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment is het druk in het zuiden op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 is er meer verkeer op de weg tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: En in dit tweede uur van het programma over de grens zijn we nog lang niet uitgepraat. We duiken de regio in, hebben bijzondere verhalen, we hebben de mix van de week. En natuurlijk is er een vraag om over na te denken.

door Alexis Jordan en Happiness. Hoe gelukkig zijn we eigenlijk in Nederland? Nou, best wel. Uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat 87,4% van de Nederlanders zichzelf gelukkig noemt. En 84,9% geeft het eigen leven minstens een 7. En daarmee horen we bij de gelukkigste mensen van Europa. Maar er zit wel een addertje onder het gras. Meer dan 2 miljoen Nederlanders geven hun leven een 6 of lager. Geluk is dus geen kwestie van alles hebben. Er gaat blijkbaar vooral over of je het gevoel hebt dat het leven er toe doet. En dat moet je natuurlijk voelen.

hoorde de dijk met Laat het vanavond gebeuren. En dat is ook wat ze hopen in het Kantinetheater in Budeldorpplein. Met een optreden van twee bluesbands. Luca Holkenborg en de band. En Richville. Je kan er nog bij zijn. Kijk maar eens op de website kantinetheater.nl. Dan zie je dat de deuren open gaan om 8 uur. Het begint om 8:30. Kaartjes te bestellen via diezelfde website. En let op, Kantinetheater begint met de letter C. Yes.

Topicin, Becky G. Het plaatje heet Sorry Papi. Vandaag een programma in de Hofnar in Valkenswaard. Het heet De Hofnar Verbindt. Het begint om 16:30, zometeen duurt tot 16:30. En daarin zie je de grootste talenten. Die zijn er niet opeens, die zijn ooit klein begonnen. En daar wordt vandaag een demonstratie van gegeven. Kijk maar eens op de website hofnar.nl.

Ja, de grote hamvraag tijdens dit plaatje van D&C is... was het nou een gewoon plakje cake van cake die je in de supermarkt gekocht hebt... of was het een zelfgebakken cake met iets erin? Cake by the Ocean hoor je hier op Radio Horizon. Daarvoor Chris Kapp en Loves Me Not. En dan kun je het klavertje vier erbij pakken of een bloemetje erbij pakken... en een blaadje voor blaadje plukken. Je kent het verhaal wel. Nou, een brok energie wordt nu op je afgestuurd met de Whistars. Ongetwijfeld hebben veel mensen de film gezien... maar de muziek is ook blijven hangen. Dit is A Brand New Day.

Who Is Stars en A Brand New Day. En als je dit in zou stelen als je ringtone om 's morgens wakker te worden bij het alarm, dan heb je volgens mij meteen een goede start van de dag. Een hit uit 1979. Soms heb je geen platenmaatschappij nodig, alleen een Finse volksmelodie, een Turkse straatmuzikant en een Zuid-Afrikaanse producer. En een kat die lekker op de beat zit te wiegen. Want dat zijn de ingrediënten achter de bizarre internethit The Kiffness, alias David Scott uit Zuid-Afrika. Hij maakte van Livan Polka een compleet nieuwe remix. En die ga je horen als eerste in de mix van deze week. En de tweede plaat die in die mix versmolten opgenomen is van Yolanda B.

tijd in dit plaatje van Los Lobos La Bamba. Daarvoor hoorde je de mix van de week met Kiffness en Yolanda Be Cool. En vrolijkheid was net het woord in het plaatje, maar wat minder vrolijk is of zelfs zeer triest is, is een zeer opmerkelijk nieuwtje deze week. 12 doden in 1 week tijd in zowel Engeland als Ierland, waar jongeren racen tegen het verkeer in voor likes op TikTok. Spookrijden om maar populair te worden. Het is onvoorstelbaar wat mensen daarin, jongeren daarin in hun hoofd halen in deze situatie. Je zal maar onschuldig slachtoffer zijn of een nabestaande zijn. Goed, daar laten we weer los. We gaan naar de Communards heen. Dit is Don't Leave Me This Way.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En

0: contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om over de A58... berg op Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezate en Rilland betekent dat file. 6 kilometer met 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hansen.
1: In dit derde en laatste uur van het programma Over de Grens hoor je veel muziek, mooie verhalen, de reggae-plaat van de week en een gedachte om mee naar huis te nemen hier op Radio Horizon.

Ibirexa en Faithless en New Religion hoorde je. En daarvoor Roxy Music en Dance Away. Volgende week zaterdag 19 september staat de Schammert in Leende in het teken van Zingo. Een interactieve muzikale en hilarische muziek bingo. Dat is geen traditionele bingo, maar een avondvullend programma. Zo wordt beloofd vol aansprekende muziekstijlen, een hoog meezinggehalte en verrassende opdrachten. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er ook wel weer een biertje aan te pas gaat komen. Goed, meer informatie en kaartjes, dat vind je op de website deschammert.nl.

een heel mooi gevoelig plaatje. Het is wel een eendagsvlieg gebleven. Family of the Year. Je hoorde dit uit 2014 en die heet The Hero. Ja, en dan is het dit weekend het Open Monumenten Weekend, om het zo maar even te noemen. Ik heb er al een paar evenementen van genoemd en locaties die te bezichtigen zijn. Ik wil nog even aanvullen. Molen Jan Zona in Budelschoot is zaterdag en zondag te bezichtigen tot 5:00. Dan kun je ook naar de Sint-Petersbandenkerk in Leende, die van 1 tot 4 geopend is. En je hebt de mogelijkheid om de Hoge Toren te beklimmen. Daarnaast is de kapel van Providentia in Sterksel te bezoeken, morgen tussen 10 en 4:00, met een enorme een maquette van 12 vierkante meter waarop je het landschap van 1832 kunt bekijken. Dus mocht je interesse hebben in dit stukje cultuur in onze regio, dan ben je bij deze van harte uitgenodigd. Muziek nu van U2, dit is Angel of Harlem.

Een bijzonder plaatje, mocht je het best wel noemen. She Moves Far Away. En daarvoor hoorde je U2 en Angel of Harlem. En dan zijn we toe aan de reggae-plaat van de week. En dat is er eentje die je misschien vooral kent van de lekkere melodie. Maar luister eens vooral naar de teksten. Radio Africa van Latin Quarter verscheen halverwege de jaren 80 en gaat er over apartheid, oorlog en economische uitbuiting. De muziek klinkt bijna zonnig. Het verhaal is dat bepaald niet. En misschien is dat juist de kracht van muziek. Je krijgt soms een boodschap binnen voordat je doorhebt dat je aan het luisteren bent. De reggae-plaat van deze week, Latin Quarter en Radio Africa.

0: Alleen maar het slechte nieuws op de radio. Nou, niet bij Radio Horizon. Radio Africa van Latin Quarter hoorde je. Het is de reggae-plaat van de week. En overigens de tekstschrijver Mike Jones was voormalig geschiedenisdocent. En dat verklaart misschien waarom dit bijna klonk als een geschiedenisles.
1: Dit is Horizon.
2: Ron Fransen.
1: Over de grens.

Radio Horizon. Je hoort another en 54 Ultra. Het plaatje heette Talk to You. En vandaaruit gaan we naar Rutja Kot met het liedje Vrij van mij. En dat past natuurlijk uitstekend met de vrije zaterdagavond. Wist je trouwens dat mensen die regelmatig vrijen gemiddeld genomen beter slapen? Ja, dat is uit onderzoek gebleken. En dat is nog eens een prettige reden om vanavond niet extra vroeg naar bed te gaan. Dus praat met elkaar, wees een beetje vrij en geniet van de zaterdagavond. Dit is Rutja Kot en Vrij met mij.

van Calvin Harris. Het liedje heette Feel So Close. Een bijzonder, iets wat bijzonder optreden morgen in de Bosuil in Weert. Een tribute show die eerbetoon is aan de klassieke line-up en het illustre succesverhaal van Supertramp. En dat concert kun je bijwonen. Century's Crime is de naam van de band en zij treden morgen vanaf 3:00 gaat de zaal open. Om de show start om 3:15. Er zijn nog kaartjes verkrijgbaar en meer informatie. Daarvoor verwijs ik je naar de website debosuil.nl. Nou, kom maar vast in de sfeer met de muziek van Supertramp. Dit is Take the Long Way Home.

Amazulu. Niet Amahulu, maar Amazulu. Een hint uit 1986, Too Good To Be Forgotten. En een film die te goed is om te vergeten is misschien wel de filmtip van vanavond. De film Legend. Een misdaadfilm die je vanavond kunt zien op RTL 7 om 21:45. Met Tom Hardy. En de film gaat over de criminele broers Ronnie en Reggie Gray. Vanavond dus 21:45.

zoals Nadie dit schildert, dan is windkracht 11 nog maar een vrolijk en lief iets. Maar je weet dat de werkelijkheid anders is. Nadie hoor je Windhorse 11. En daarvoor Nathan Evans en Wellerman. En zo zijn we aan het einde gekomen van het programma Over de Grens. Dankjewel voor het luisteren. En we gaan afsluiten met wijze woorden zoals we dat iedere week doen. En dit citaat kwam uit de chat GPT gerold. We bewaren het verleden niet om erin te blijven wonen, maar om te weten waar we vandaan komen. En met die gedachte stuur ik je op pad met Kaoma, een hit uit 1989 en die heet De Lambada. Ik wens je een hele fijne week toe. Tot volgende week.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK...

0: onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Maheze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice. Daarom komen wij graag op bezoek voor een kennismaking. En uiteraard zorgen we voor een verse kop koffie via onze showroom aan huis. Neem alvast een kijkje op fortune.nl of kom gewoon eens op bezoek bij Fortune Coffee. Gevestigd aan de Lamine-straat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
6: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen.

0: Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesselinde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

disco. It ain't no country club either.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders.

0: Al gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd...